0: zien. En Jacob sê to zien en voda, ek sê Ezo, dien eerstgeborene, ek heb je donen wat u me zetst. Nu recht die op en aat van dat vleisch, dat u me zeenen kost. Ober Isaac zeet, wo kämt dat u dat zo schwind gefangen hast? En hij zeet, dat as wilst de haar dien God me halp. En Isaac zeet to Jacob, kom dich bi, dat ek die feilen kon, so dat ek ook werkelijk weet of die Ezo min zeen best oder nicht. Dan jenk Jacob nood aan Isaac, zienen voda, en Isaac zeet, de stem is Jacob zine stem, ober de heng zend Ezo zine heng. En Isaac kon nicht sagen wie dat wie, wil zine heng wieren horig, so as Ezo zine. Dan zeen hij aan, hij zeet, best u werkelijk Ezo, min zeen? En Jacob zeet, ek zie. Dan zeet Isaac, dan bring dat her, min zeen, dat ek van dien jachtfleisch eten kon, en die zeenen, en hij zaad am dat eten fair, en hij eit, en hij bracht am wien, en hij dronk. Dan zeet Isaac zien voda, kom dich bi, en jef mi einen kus, min zeen. En hij kwam dich bi, en jef am einen kus. En Isaac rekt zien het kleider, en zeen am, en zeet, jo, dat geroch van minen zeen as dat geroch van de stab, der de haar gezeend haft. Mocht Gott, die den dij vom Himmel, en fruchtbare stapen, en veel getreden wien geven, mochten de veldjer die deinen, en de veldjer zich verdie knijen. Zie du de haar even dien vriendschaft, en lot eren no komen zich verdienen no komen knijen. Lot dem doch trobel haben, dat die trobel wenscht, lot dem gezeend zennen, dat die een zeend jeft. Voets doorop, dat Isaac vorig wier met zinen zeeën voor Jacob, en Jacob knoop van zinen voda wache gonen wier, keim zijn broeder Ezo van zijn jeren. Hij mög ook eine scheine multit reid, en bracht zinen voda dai. En hij zei to zinen voda, nu recht die ab, voda, en aat van wat ek je jeert hab, zodat du mi den zeeën geven kost. En Isaac zeet, wer best du? En Ezo zeet, ek zie dien zeen, Ezo, dien eerstgeborene. Dan zet het Isaac zei en zeet, wer wie dat dan, dat je jeert houdt en mij dat bracht? Ik heb dat gegeten, eier du keimst, en heb am den zeeën gegeeft, en dat is je zeeënd. Als Ezo hier wat zijn voda zeet, schreeg hij betterlich en zeet, geef mij ook einen zeeën, voda. Ober Isaac zeet, dien broeder is met last gekomen, en haft die dienen zeeën waargenomen. En Ezo zeet, den heb je dan over met recht Jacob genannt. Nu heeft hij al dat tweede mol mijn mine steed waargenomen, eerst neem hij mijn eerstgeburtsrecht, en nu, kijk je mol, ook nog den zeeën. En hij zegt, hast niet nog einen zeeën voor mij? En Isaac zegt, hart je mol, ik heb die en die nokomen te deine gemocht, voor arm en zijn nokomen. Ik heb arm met je treed en wien voor zijnen. Wat kon ik die dan nog geven, mijn zeeën? En Ezo zeet, hast du mo einen zeeën, mijn voda? Jef mi ook einen zeeën, voda. En Ezo hield luid, en zijn voda Isaac zeet, hartje mol, dien er steed wat wiet van de gouden jeeën zennen, du was nich een mol den dij van hemel schrien. Met dat zweet was die dien leven maken, en du was dienen broeder deinen. Ober wann du die losbreken was die zien joch op dien je nek twee breken. Ezo wie versteert Eva Jacob, wein er voda Jacob den zeeën gegeeft had. Dan neem Ezo zich fair, dat wann zijn voda storven wordt, en de dag, dat zij voor zijn voda treuren worden, eerst keimen, dan wordt hij Jacob aanbrengen. Dan wordt Rebecca dat gezegd, wat er elra zijn Ezo zich fair genomen had, en zij leidt Jacob komen en zee te aan. Hartje mol, dien broeder Ezo helpt zijn oja dool, ober hij plont die aan te brengen. Nu hart, mijn zeen. Bring die waag van hier, en raan o dienen onkel Laban en Haran. Blijf door een nadert stout, wat dien broeder zijn oja eva jeet. Blijf door, wat dien broeder van dat verjaat, wat du am gedonen hast. Dan wo ik eine noorecht checken, dat du komen zost. Lot mi nicht hun beiden einen dag verlieren. En Rebecca zei to Isaac, ik wo bloos gans verdrisslich met de Hittite frühes. Want Jacob zich met een van zonen Hittite Mejales bevriet,
1: mocht kapitel 28.
0: Dan roept Isaac zijn zeen Jacob en zeeënd arm en zeet am gans streng. Du sollst dich nicht mit einer von den kanaanitischen Mialis befassen.

0: Arian. Go no Mesopotamien, no dienen Grautfuhr a Betuel sine Familie, en nem die do eine Früh von Laban sine Dachta. Laban esche diene Mutter ihr Bruder. Mocht Gott, der alle Macht haft, dien befriedet leven seinen, en die veel no kommen geven, so dort het mire Feldje von die jeft. Mocht hij den seien, den Herr Abraham jeif, ook die en diene no kommen geven. Mocht je dort land, wo je wonen, jünt maken kennen, so als Gott Abraham dort versproken haft. So neem Isaac Aufscheid von Jakob. En Jakob ging no Mesopotamien, no Laban. Laban sin vorder wie Betuel, de Aramea, en Laban wie Jakob en Esau ihre Mutter, ihr Bruder. Esau hier dan, dort Isaac Jakob gesehen hat, en am no Mesopotamien geschickt hat, dort hij sich dort befrieren soll. Hij hier ook, dort Isaac am streng gesagt hat, dort hij sich nicht soll mit einer kananitische Mial befrieren. En Jakob hat no seine Eltern gehorcht, en wie no Mesopotamien gegonnen. Als Esau dort klar ward, dort Isaac die kananitische Frühes nicht gleicht, ging hij no Ismael, en befried sich mit Abraham seinen Sehn Ismael, seine Tochter Mahalat. Mahalat wird Nebajot seine Sester. Jakob verleiht Beersheba en ging no Haran ob Tau. Ob eine Gewässer steht, bleif hij ter Nacht, wils de Sohn ungegonnen wir. Hij neemt sich do einen Stein, ob wonen hij sein Kopf lädt, en lädt sich Hand um Schlupen. Die Nacht träumt am dort do Trappenstunden, die von der Erde bot am Himmel regten, en Gott seine Engel gingen do nab und rauf. En boven stand de Haar en seht, ek sie de Haar, ek sie dien vor der Abraham seinen Gott en Isaac seinen Gott. Dit Land, ob wenn du lichst, wo ek die en diene no kommen jeven. Diene no kommen waren so viel seinen aus de Stoff ab die Erde. De waren sich num Westen en Osten, num Norden en Süden verspreiden. Alle Feldje ab die Erde waren durch die en diene no kommen gesehen seinen. En horch, ek kom met die, en wo die Schutz geben, wo immer du han jest, en wo die Träg nur dit Land bringen, ek wo die nicht verloten, ek wo dort alle daunen, wat ek die versprochen hab. Dann wog Jakob ab en seht, Oba, de Haar as hier ab disse steht, en ek wiss dort nicht. Am wundert en ferch dort en hei seht, dit as ober zum Staunen, dit mot Gott seine Wohnung sennen, hier as de Himmels der. En Jakob stund tidig zum Arius ab, en neem den Stein, ob den hij sein Kopf an der Nacht gelacht hat, en recht den Englings ab, aus ein Ungedenkstein. En hij gaut do eil Eva den Stein, en wer de steht do mit ern. Jakob nahm de steht Betel. De staat ab de steht heit ihr schon mal los. En Jakob mug do ein Versprechen en seht, wann Gott mit mir is, en hij mi Schutz ab dieser Reis jaft, ob de ich sie, en hij mi te eten en Kleider jaft, so dat ek im Fried trägen um ihn vor, dass ihn Hüß komm, dann soll de Haar mein Gott sennen. En ab desse steht, wo ek dessen Stein abgestalt hab, soll Gott sein Hüß sennen. En von all dort, wo du mir jefst, wo ek die ein Tiendel geben.
1: 1. Mose, Kapitel 29. En Jakob reist wieder, en keim nur de Lied, de an dort außen Land leben. En ek kick sich doram, en sag do einen Baum ab a Stab. En besie dem Baum wären drei Herden von Schub, die von dem Baum gedrängt worden. Du wie ein grauter Stein ab dem Baum. En wann die Hords erst kämen, rollten sie den Stein wieder und drängten ihre Schub. Dann rollten sie den Stein träg ab dem Baum. En Jakob sehte die Hords, horchte mal, von wo sind die? En sie sehten, wie sind von Haran? En hei seht, kann die Laban? Sein Vater ist Nahor. En sei seden, jo wie kanen dem. En hei seed, wo jettot mit dem. En sei seden, dem jettot gout. Kek doa, dort as sine Dochter Rahel, dei doa mit de Schub kämt. Hei seed, na, dort as je noch lang nicht ovent en tiet tum de Schub nenjorgen. Dränk de Schub en bring de upper weid. En dei seden, wie kanen noch nicht. Wie motten erst wachten, bat alle Herden hier sind en dan den Stein wiederrollen. Dann drängt wie de Schub. Eier sei utgerät haden, käm Rahel mit ihren Vater seine Schub, de sei heiden deil. Aus Jakob Laban seine Tochter Rahel sag, jenk hei en roll den Stein vom Baum en drängt de Herd, de seine Mutter ihr Bruder Laban geherden. Dan kost Jakob Rahel, en hij hield vervrijd. En Jakob zei Rahel, dat hij vriendschap weer met eren voda, en dat hij Rebecca eer zien weer. En Rahel raand en zei eren voda dort. Als Laban van zijn zuster eren zien Jakob hield, raand hij aan te bejenen. Hij dreigt aan en kost aan, en bracht aan naar zijn huis. Door vertaal Jakob aan alles wat aan geworden weer. En Laban zei, ganz klar best u mijn zuster eer zien. En Jakob blijft door een maand. En Laban zei te Jakob, wann du ook mijn vriendschap best, zost du door weer een onen verdienst voor mij schaffen? Sag je mal, wat zal ik die door vergeven? Laban had twee dachten, de ältere had Lea en de jüngere Rahel. Lea had wekelje ogen, Rahel had dat ganzen goa zeer schmack. Jakob wie Rahel zeer goud en hij zei, ik was 7 jaar voor die schaffen voor die dochter Rahel. En Laban zei, ik wil die de leven loten als irgendeinen anderen. Blijf hier bij mij. Dan blijft Jakob door de 7 jaar, dat hij kon Rahel vrien. Am kwam de tijd nog een paar dagen ver, wien ze haar zo goud weer. Dan zei Jakob te Laban, loot mij Rahel vrien. Ik heb de 7 jaar gedeind. En Laban lood al zijn nobas aan en rijd een vast uit. Op den ovend geef hij am Lea en Jakob sleept met haar. Laban geeft zijn kerkse zilpa no Lea tom haar bedeinen. In Samarius werd Jakob tot klaar, dat hij zich met Lea bevriet had. En Jakob zei te Laban, wat hast u gedonen? Ik schaf je 3 jaren voor Rahel. Waarom hast u mij hing het licht gevierd? En Laban zei, zo heb wie dat hier nicht, dat wie de jüngere eier als de ältere bevrien loten. Wacht, wat deze castingswerk ewa is, en dan je wie die de andere, wann du versprachst, 7 jaar voor die te schaffen. Jakob wie einverstanden damit, en hij luert wat de werk derg wie. Dan geef Laban am ook Rahel, en Rahel wie ook Jakob zine frü. Laban geef zine kerkse Bilha no Rahel, dat ze haar bedeint. Dan sleept Jakob ook met Rahel. Jakob gleicht Rahel dollar als Lea, en hij schaf nog eenmaal 7 jaar voor Laban. Als de haar zag dat Lea veracht wie, leidt hij haar kinder hebben, aber Rahel had keine. Lea kreeg einen Sehn, zijn naam am Ruben, en zeed, dat is wils de haar mijn trubbelje seinen haft. Nu wat mijn man mij doch goud zennen. Zij had nog einen Sehn, den ze Simeon naamt. Zij zeed, de haar haft mij dessen Sehn ook gegeeft, wils hij je heert haft, dat ik veracht weer, en ten dreden mol had ze einen Sehn. Zij zeed, nu wat mijn man aan mij gebongen zennen, dat ik hem 3 Sehns gegeeft heb, en zij naamden dessen Levi. En zij hadden nog einen Sehn, en zij zeed, ditmaal wil ik dem Herrn prijzen, door wie je naam ze am Juda. Dan had ze een Kapitel 30. Rahel en Jakob hadden keine kinder, en Rahel werd afgunstig van Lea. En zij zei te Jakob, jef mij kinder, zes wo ik sterven. En Jakob stiert zich over Rahel en zeed, zie ik met God te vergelijken, dat die niet afloten kinder hebben? En zij zeed, hier is mijn kerkse Bilha. Go en sloop met haar, dat ik durch haar kon een familie hebben. Dan geeft ze aan ihre kerkse Bilha als een vrouw, en Jakob sleept met haar. En Bilha en Jakob hadden een Sehn. Rahel zei dan, God is mijn rechter, en hij heeft mij gehierd en een Sehn gegeeft. En ze naam den Sehn Dan. Jakob en Rahel ihre kerkse Bilha hadden een tweeden Sehn. En Rahel zei, ik heb een betteren Zank met mijn zuster gehad, en ik heb gewonnen. En zij naam dem jong Naphtali. Als Lea zag, dat zij niet meer kinder had, geef ze Jakob ihre kerkse Zilpa te früh. Jakob en Lea ihre kerkse Zilpa hadden een Sehn, en Lea zei, goud het gelijk. En zij naam den jong Gad. Jakob en Lea ihre kerkse Zilpa hadden nog een Sehn, en Lea zei, ik vrij mij, en de vrouwen waren zich met mij vrijen. En zij naam dem jong Azer. En aan die tijd, als zij wijd aarnten, ging Ruben op dat vlek en funk door wat lijf apel. Hij bracht zijn mutter Lea die. En Rahel zei te Lea, bitschein, jef mij wat van dienen Sehn zijn lijf apel. En Lea zei, heb ik niet genoeg geleden, dat du mij, mijn man, waargenomen hast? Wist du ook nog mijn zoon zijn lijfappel nemen? En Rachel zei, Jacob kon dan vandaag met die slopen, want du mij deze lijfappel jefst. Als Jacob den oven van vlek kwam, ging Lea aan het jagen en zei, du moet vandaag met mij slopen. Ik heb voor die betold met mijn zoon zijn lijfappel. Den oven sleep hij met haar. En God geef acht op Lea, en zij en Jacob hadden een vijfden zoon. En Lea zei, God heeft mij daarvoor beloond, dat ik mijn man mijn kerkje geef. Zij nam den jong Isachar. En Jacob en Lea hadden een zesden zoon. Zij zei, God heeft mij een wertvolles geschenk gegeven. Nu wordt mijn man mij eren, dat ik am zes zoons gegeven heb. En zij nam den jong Zebulon. Nu dit hadden Jacob en Lea een dochter, die zij Dina nand. Dan dacht God aan Rachel en antwoord haar en jij haar een kind. Jacob en zij hadden een zoon. Zij zei, God heeft mijn schoon waargenomen. En zij nam den jong Jozef en zei, mocht de haar mij nog een jong bijlaaien. Nu dem dat Rachel er jongje Jozef geboren weer, zei Jacob te Laban, Lot mij terug gaan om mijn thuis en mijn land. Lot mij de vrouwen en de kinderen verwonen ik gedeind heb, en lot mij wegdragen. Du weetst, wo lang ik die gedeind heb. En Laban zei, zoveel wil ik zeggen, ik heb dat ervoren, dat de Heer heeft mij om dient halven gezegend. Zei wat du haben wist, en ik geef die dat. En Jacob zei, du weetst, wo ik die gedeind heb, en wo diene Heeren gewassen haben in den tijd, als ik die bezorgd. Eier ik kwam, weer de weinig vei, en dat haf zich zeer teugenomen. De Heer heeft die gezegend en alles wat ik deed. Nu vroeg ik mij, wo ik van mijn mensen verzorgen zal. En Laban zei, wat zal ik die geven? En Jacob zei, du brauchst mij nicht geven. Ik wil deine Herden wieder besorgen, wann du mij dat laatst. Lot mij alle Mosche hier in bunte Kassen in Schob en schwarte Lama van an deine Herden nehmen. Dort soll mijn Verdienst sein. So wirst du seinen kennen, of ik sie abrechtig warst. Irgendein von mijn Kassen, die nicht muscherig oder bunt sind, en kriegst du irgendein von mijn Lama dort nicht schwart ist, soll je stolen heiten. En Laban zei, Gut, wel we dat zo doen, als du gesagt hast. Den dag nog, neem Laban alle striepje en bunte Kassen bij van manxine Herden, en ook alle andere Kassen, die bunt wären, oder wat wittet an sich houden, en alle schwarte Lama. Hij zaad zine zeens everdei, en bezeide op eine Steed, die eine dreidogische Reis aufwier, van wo Jacob wier. Jacob bezeidert everje van Laban zijn fei. Jacob neemt dan frische Aster van de Papelen en Mandelbeim en Platanen en schal de Bost striepig auf, dat de Aster immer witte Striepen houden. Deze Aster stal he ver de Wutertree, wann dat fei Süpen kwam. En wils dat fei sich beim Süpen poren deit, deiden sei dat ver de Aster. Dan jeft dat Striepje en Moscheje en bunte Junge. En Jacob los sich de Lama uit, wat am troffen, en jucht de grote Schub no Laban zine Herd, wo dem zine Striepje en schwarte Schub wären. So kreeg Jacob zine ene Schub a Port van Laban zine. Jedats mal, wann de stärkere Schub sich poren deiden, sah Jacob de Striepje Aster ver dort fei, dort de door dich bi poren wurden. Wann ober de schwakere Tieren poren, neem he de Aster wach. So blijven de schwakere Tieren bi Laban, en Jacob kreeg de stärkere. So ward hij großartig rijk. Hij kreeg grote Herden en ook kerkjes in Dina en Kamelen 31. Jacob heerd dat Laban zijn zoon zeden. Jacob heeft alles genomen wat ons vader had, en hij is rijk geworden durch dat wat ons vader had. En Jacob ward dat aan dat Laban niet zo'n goede aanstelling te hem had als eier. Dan zei de Heer te Jacob, Go trek nu dat land met die vriendschap, wo deine Vervoders lebten. Ik wil met die zennen. En Jacob schickt eine Nachricht nur Rachel en Lea, dat ze sollen nur de Stapen kommen, wo er fei wir. Hij seht an, ik kon dat seinen, dat jen Vader seine Anstellung nicht so gut to mi is als euer. Nu is mijn Vader sein Gott bij mij gewast. geweiten, dat ik met al mijn kracht voor jenen vader geschaft heb, en doch is jen vader pleits gewaast, en haft al tienmal mijn loon geändert. Gott, ober, haft dat niet geloten, dat ik om karten eng te holen kan. Wann Laban seht, dat ik zal de bunte haben, dan geven de alle bunte jonge, en wann hij seht, ik zal de striepje haben, dan geeft de ganze Herd striepje jonge. So haft Gott van jenen vader zijn fei genomen, en mij dat gejeeft. Einmal, dat wie in de tijd, als dat vij zich poren deed, dan had ik een droom, en wonen ik zag, dat de kozenbaak, wonen zich poren, striepig en bunt en mozerig weeren. En dan zei God zijn engel te mij, Jacob, en ik zei, hier zie ik. En de engel zei, kijk je mal, alle kozenbaak, die door poren, zijn striepig en mozerig en bunt. Ik heb dat zo gevierd, wils ik je zijnen heb, wat Laban met die deed. Ik zie de God van Bethel, wo du de eil op den Stein goudst, en mij dien versprechen geefst. Nu go weg van dat land, en go träg nu dat land, van wo du einmal kämst. En Rahel en Leia zeden, hab wie noch irgendein Port an unseren Vater seine Wirtschaft? Set he uns nicht all aus Fremde an? Erst verkauft he uns, en dann verbrugt he, wat hij voor ons gekregen heeft. Dat is toch te zijnen, dat dat wat God van hem genomen heeft, ons in onze kinderen geheert. Daar weien daar wat God die gezegd heeft. En Jacob neem zijn kinderen in vroes en zade op kamelen en leed af naar zijn vader Isaac op touw en Kanaan. Hij joeg ook al zijn vij met en alles wat hij in Mesopotamië toopgearbeid had. Als Laban gegonnen weer, seine Schub te scheren, had Rahel ihren Vater seinen Hus auf Gott gestohlen. En danach had Jakob Laban, den Aramäer, hinter dort Liche viert, dadurch, dat hij hem nicht gesagt had, dat hij verleid. Jakob weer met alles, wat hij had, über den Euphrat Riefer gegonnen, en auf nur de Boy in Gilead geflecht. 3 Tage later ward Laban dort erst gesagt, dat Jakob wachgetrocken weer. Dan neem Laban alle mannen van zijn familie en joeg Jakob hinger aan. No 7 Tage holde hij hem nu een boy in Gilead. En God kwam nu Laban, den Aramäer, en een droom en zeed, pas op, dat die nus te Jakob zijn verhaben zaagst, nicht goudet oder schlechtet. Jakob had zijn zelten en een boy in Gilead opgestald, als Laban hem nu kwam. En Laban en zijn mannen stalden ihre zelten du ook op. En Laban zei te Jakob, wat hast du gedonen? Du hast mij in het licht geviert, en hast mij een dag der waag geviert, als een gevangene im Krieg waag viert. Waarom verleidst du so stel, en wirst so hingerigst te mij? Waarom seest du mij nicht, zodat wie tem Aufscheid kunnen met Trommeln en Horpen spelen, en wat leider singen in ons freien? Du leidst mij nicht einmal mijn Grautchenge en mijn Dachter tem Aufscheid kussen. Du bist nicht verbedacht gewast. Ik kon die hier schoden aandoenen. Ober laatst danach zei dien vader zijn God te mij. Pas op, dat die nus te Jakob zijn verhaben zaagst, nicht goudet oder schlachtet. Ik weet du verleidst, wilst du träg doorhan wust, van wo du einmal kämst, ober waarom hast du mijn jatte genomen? En Jakob zei te Laban, ik verleid so hastig, wilst mij angst weer, dat du mij dine dachter met gewalt wirst wahrnehmen. Ober wann du irgendwem fängst, Dei dine Jatta haft, dei soll nicht leben. Go hier, wo dine Mana dort seinen kennen, en sei auf hier irgendwort verdient es. Wann du es, dann nimm dort. Jakob wist dort nicht, dort Rahel die Jatta gestohlen hat. Dann ging Laban an Jakob sein Zelt, in an Leia er Zelt, en an de Zelten von de Kirchschus, in Funknuscht. Nur dem, dort hei an Leia er Zelt gewast wie, ging he an Rahel er Zelt. Rahel had den Hus auf Gott genomen, in dem an ihren Kamelensodel gestorken, en sie had sich durnab gesagt. Laban sagt ihr Zelt derch in Funk ook nischt. Rahel seht zu ihren Vater, sie nicht an zwei über mi, mein Haar, dort ich nicht fertig abstohnen kann, aber ich hab jro de monatliche Dorg. Do wär in Funk Laban nischt, als he ook alles derch sagt. Nu wie Jakob vor dich, en he fuhr Laban an. Und wat habe ich mich verschuldigt? Wat von der Sünd habe ich begonnen, dat du mi so hineran jaist. Alles hast du dir gesagt, en wat hast du gefangen, dat die je hiert. Nu openboor dat hier ver dine mana en ver mine mana, en lot dei twerschen ans beid rechten. 20 jaar, sie ek bi die je warst, en an de ganze tijd haft dat nicht gefehlt, dat dine schub en kasen junge kriegen. En ek hab ook keine baag van dine herden abgejeten. Ek hab die nicht tieren vergeschmeten, die van wille tieren verreten wären. Den Schoden hab ek selbst gedrocht. En du verlangst, dat ek dort betold, wat die Wache gestohlen ward, auf ewa Dach oder eine Nacht. Ewa Dach hab ek die Herd utgeholen, en de Nacht die Kill. Ek kon nicht immer schlopen. So hab ek 20 Jahre für die utgeholen. 14 Jahre schafft ek für die 2 Dachter, en 6 Jahre für die Herden, en 10 Mal hast du meinen Verdienst geändert. Wann meine vorderscher Gott, Abraham sein Gott und der Gott, den Isaac fercht, nicht wie bei mir warst, dann hast du mi ohne irgendwas wachgeschickt. Aber Gott haf je seinen, wo schwor dort wir, en wo sei ek je Arbeit hab, en letzte Nacht haf dei die gewesen, dort du arach wirst. En Laban sehte Jakob, de frühe sind meine Dachter, de Kinder sind unsere Kinder, en de Herden sind meine Herden. Alles, wat die hier sitzt, es mient. Aber wat kon ek van dorg van meine Dachter oder de Kinder, die sie haben, daunen? Wellen du en ek einen Bund machen en ein Teken von den Bund abstahlen. En Jakob stahlt einen steilen Stein ab. Hei seht zu seine Menschen, bringt de mol Steine. En sie murken du einen Klampen von Steine en sie eiten du bi den Steinerklampen. Laban nan de steht, Jäger Zahaduta, en Jakob nan de Gal-Ed. Laban seht, des Klampen es von dorg ein Teken zwischen mi en die. Do wehen nanden sei de steht Gal-Ed, en den Stein Mitzpa. Laban seht, lot dem Haaren über die en mi woken, wann wie einer vom anderen weich sind. Wann du meine Dachter schlecht behandeln sust, oder wann du frühes nehmen sust, die nicht meine Dachter sind, wann noch keiner mit uns ist, do wehen es Gott uns zeig. Dann seht Laban te Jakob, kicke mol ne dessen Klampen in den abgerechten Stein zwischen uns. Des Klampen in des Stein sind ein Teken davon, dort ich nicht hier wo vorbeigonen, nur die abtau. Und du sollst nicht hier vorbeigonen, nur mi abtau. Dit es durtau, dort wie nicht einer den anderen Schoden andaunen. Mocht Abraham sein Gott, Nahor sein Gott, und er Vater sein Gott zwischen uns rechten. Und Jakob mocht du einen Eid bei dem Gott, den sein Vater Isaac fercht. Und Jakob schlacht du ein Tier aus sein Opfer ab am Borch, und krogt seine Menschen durch Braut zu eten. Und sie eiten durch Braut, und bleiben die ganze Nacht ab am Borch.
0: Kapitel 32. Tidig den nächsten Morgen stund Laban ab. Hei kost seine Grautchenja und Dachter, hei sehen dei und nehm Aufscheid von an. So reist die Träg nur sein Tüß. Und Jakob ging seinen Weg. Dann kam ein Engel von Gott nur an. Als Jakob de sah, seht hei, dit is Gott sein Herr. Do wer in Land hei de steht, Mahanaim. Eso wir dann in Seir in dort Land Edom. Und Jakob schickt Mana verab nur seinen Bruder Eso mit diesem Nachricht. Sagt meinem Herrn Eso, dien deiner Jakob lat die weiten, ich sie bi Laban gewast ganz bot nu, und nu hab ich fei, Esels in Schob, deiner in Kekschus. En nu kom ek die, meinen Herrn, entgehen en mocht goud abgenomen worden. En de manna kämen träg nur Jakob en zeden, wie troffen dienen Bruder Eso, en die kämt nu die te trafen, en hij haft 500 manna met sich. Dit geef Jakob ein grootet beduren, en hij engst sich. Hij deil seine Menschen en ook seine Schob, sein Fei, en seine Kamelen en 2 Herden. Hij docht, dort, wann Eso der eine Herd traft und die Arm bringt, dann kann der andere Herd flichten. En Jakob bet, du, mein Grootvater Abraham sein Gott, en mein Vater Isaac sein Gott, du, Herr, der du zu mir setzt, Gott träg nur dein Land und dein Freundschaft, en ek wo die halpen, ek sie nicht dort kleinste Wäsche von all dort wird, wo du mi, dienen deiner, en trü hat je Leib en ein Mitleid gewesen hast. Ich hod je mo bloß meinen Stock in der Hand, als ich über dessen Jordan ging,
1: en nu heb ik twee grote herden van vij en menschen. Mijn gebed is dat u mij van mijn broeder Ezo zijn macht bewaren mocht. Ik heb angst dat hij wordt komen en ons alle met vrees en tingetop aanbrengen. Maar du hast versproken dat du helpen wirst en mijn nakomen wirst zo veel maken als de zand om meer is dat niet te talen is. Die nacht, als hij dat lager opgesteld had, neem hij woord van dat wat hij metgebracht had als een geschenk voor zijn broeder Ezo. Hij neemt 200 kazen met 20 baak, 200 schoop met 20 baak, 30 malch kamelen met ere kleine, 40 kee met 10 balles en 20 ezelkoblen met 10 hingsten van de ezels. Hij stelt deine aan over jeder eine van deze groepen en bestelt aan die. Goed je verab en laat jeder herd een beetje hingen de gonen die veram is. Tot de gans feste zegt hij, wanneer mijn broeder Ezo jen traft en hij dan vraagt, wem je hier je, wo go je han en wem zijn fei jorg je, dan zegt hem, dit je hier dienen deine Jakob en die zendt een geschenk voor zijn haren Ezo. Hij zelfs kämpt aan zijn aan. Hij zegt ook datzelfde te die wat de tweede en de derde herden jürgen en te jeder einen van de deiner, die de herden van vrij jürgen. Die zullen krijg datzelfde zijn wanneer je Ezo treffen en die zullen unbedingt zeggen, Jakob, dien deiner kämpt hinge ons. Jakob dacht, vielleicht kon ik hem tevreden stellen met de geschenken en dan, wanneer hij mij ziet, wordt hij mij opnemen. Zo kwam dat, dat het geschenk voorop ging en hij nog die nacht in zijn zelt blijft. En aan die nacht neemt Jakob ook zijn vrees, kerkjes en zijn elf kinderen over hem Jabok riefen. Hij neemt zijn mensen en alles wat hij had over de stroom. En Jakob blijft die nacht alleen en een man rasselt met hem de nacht, wat groot verre morgenlicht. Als de man aanzag dat hij Jakob niet doodkreeg, schiet hij hem aan de hoofd aan, dat hem de hoofd bij hem rasselen verwrekt. De man zegt, laat mij gonen, dat wel dorgen. En Jakob zegt, ik laat die niet gonen, buiten du jefst mij einen zeeën. En de man zegt, wo heitst du? En hij zegt, Jakob. En dan zegt hij, du zalst niet meer Jakob heiten. Du zalst Israel heiten, wilst du hast met God en met menschen gestreefd en hast gewonnen. En Jakob zegt te dem, sei mir doch, wo du heitst. Aber Jana zegt, waarom vraagst du no meinen Namen? En dan geef hij hem einen Zeeën. En Jakob nan de steed Pnuel en zegt, ik heb God voor mij gezeunen en doch is mijn leven geschont. Als de zon opging, ging hij van Pnuel, aber hij ging loom wegen zijn hoofd. Wat den vandaagschen dag eten Israeliten nicht dat Fleisch van de Halling, vom Schenken, wie ins Herr Jakob an de Kapitel 33. Jakob kijkt op en wat meist, hij zag Ezo do verzicht komen en de 400 Mannen met hem. En Jakob verdeelde de kinder unja Lea, Rahel en de twee kerkjes. De twee kerkjes met ere kinder waren dat eerste, dan Lea en ere kinder no de kerkjes, en dan Rahel en Jozef dat laatste. Jakob zelfs ging voorop en knijt zich 7 maal, eier hij bad zijn broeder kwam. Ezo rand am en jeen en drekt am. Hij am ormt Jakob en kust am en hield. Als Ezo opkikt en de vrees en kinja zag, zegt hij, wir sind deze hier met die. En Jakob zegt, dit zijn de kinja, die God en zijn genood dienen deine gegeeft haft. Dan kämen die kerkjes noda met ere kinja en die knijden zich. Lea en ere kinja kämen ook noda en knijden zich. Dat laatste kämen Rahel en Jozef en knijden zich. En Ezo zegt, wat meinst du met al die ik dat eerste trof? En Jakob zegt, dat wie een geschenk voor die, dat ik goed opgenomen word zennen van die, mijn haren. Aber Ezo zegt, ik heb genoeg, mijn broeder. Hol wat u hast voor die zelfst. Aber Jakob zegt, nee, bitteschein, wanneer ik goed opgenomen word van die, dan neem dat geschenk van mij. Ik zei die, dien gezegd zijnen es voor mij als wanneer ik God zijn gezegd zag, zo jenstig hast u mij opgenomen. God is zeer goed te mij gewaast en ik heb genoeg, door weer een vroeg ik die, bitteschein, neem dat geschenk aan. Zo reed hij Ezo tau in die naam dort. En Ezo zeed, wel we weer reizen, ik wil verder gaan. Ober Jacob zeed, mijn haar, du weet dat de kinge empfindlich zijn en dat ik om de zuidhalve in schoop bedoerd zie. Wanneer ik die voor een dag tau zeer jorg, wat de ganse heer dood gaan. Lot mijn haar verzien in deiner verab gaan. Ik wil dan no die no zeer komen, zoals ik kan met dat vij in de kinge. En Ezo zeed, lot mij wat van mijn mannen bij die loten. Ober Jacob zeed, waarom woed wie dat? Dat is genoeg dat du, mijn haar, mij zo opneemst. En zo jink Ezo treeg no zeer. Jacob reis no zoekat, en bied zich door een huis en bied staling voor zijn vij. Door wegen wat de stad zoekat genaamd. En Jacob trok gelijklich no de stad Sichem en Kanaan, no dem dat hij uit Mesopotamien gereisd wie. Hij stal zijn lager buiten de stad op, en hij kauft dort steek land, waar hij zijn lager opstalt, voor 100 stekker van ihr geld, van de nokomen van Hamor, die sich hem zijn vader wie. Hij stal door een altar op, den nannt hij
0: Mose, God es Kapitel Israel. Kapitel 34.
1: Dort neemt zich een dag Soram, dort Dina, de Jacob en Leia ihre dochter wie, no de frühest am land spazieren ging. Hamor, de Hivita, die door volksleider in dat land wie, had einen Sehn, Sichem. Als Sichem Dina zag, neem hij haar met gewalt en lach met haar, en drijf schand met haar. Am geval de Dina, Jacob zijn dochter, Zaya, en hij wie haar goud, hij reed lijftolig te haar. En Sichem reed te zijn vader Hamor en zeed, verzorg mij deze mijal als früh. En tweschen hield Jacob, dat zich hem met zijn dochter Dina had schoon gedreven. Jacob zijn zeens wieren ober nog alle appenstaap met dat vij, en ze luurde hij bij deine huis schijmen. En Hamor, zich hem zijn vader, jengt nu Jacob en reed met hem. Als Jacob zijn zeens hielden, wat de gewaarden wie, schijmen ze van de staap en wieren zeer opgericht. Dat wie aan zeer jeen aan, dort wer Jakob seine Tochter mit Gewalt gedwungen hat, son können sie bloß nicht hochloten. Ober Hamor redte an und seht, mein Sichem haf ein grauter Tragen für jene Sester, jeft am de doch aus seine Früh, weil wir uns taub frieren. Lot uns jene Mejales frieren, und die können unsere Mejales frieren. Die können hier mit uns taub wohnen, die können hier Land haben, und können hier wohnen, und handeln, und auch Land kaipen. En Sichem zeet te Dina eren vader en breider. Zie doch je scheid te ons. Ik geef je dat nu wat je vragen. Vraag nu krijg dat wat je willen. En zet den broedpries zo hoog als je willen. En ik wil je dat geven. Ober geef mij bloos de mijaal als mijn vrouw. En Jacob zijn zeens antwoorden Sichem en zijn vader Hamor met last. Wiels hij met ere zesde Dina schoon gedreven had. Zij zeiden aan. Wie kennen onze dochter nicht nur einem geven, die nicht beschneden is? Dort wird mank ons eine Schand senden. Den einzigen Weg, ob wonen wie anwälgen würden es, wann die würden so donen os wie, en jünd alle beschneden leiten. Bloß dann würd wie onze Mejales loten sich mit jünd befrieren, en jüne Mejales mit ons. Dann würd wie mit jünd taub an ein Land wohnen en ein Volk mit jünd taub senden. Aber wann die dort nicht donen wählen, en jünd nicht beschnieden loten, da nehmen wir unsere Sester in verloten von hier. En Hamor in sin sehen sich im Gefall de Verschlag. De junge Mann lührt gar nicht damit, wie's Herr Jacob seine Tochter so gut wie. Sichem wir dat höchste angeseinen an seine Familie. Dann gingen Hamor in sin sehen sichem, nur er stolzpurt, en seden to ihre Mana. Diese Mana sind uns taugedonen, weil wir an hier loten im Land wohnen en hier handeln. De jeent is toch groot genoeg voor aan, wel we ons, ere mejales vrien, en aanloten onze mejales vrien. Ober du is eine bedinging, die zij stalen, dat wie taub in een land leven en een volk met aan worden. Zij verlangen, dat alle mannen besneden worden, zoals zij al zijn. Wel we ons te deze bedinging aanwelgen, dan worden zij mank ons wonen, en dan wordt al ihr vij, ihr land en wat ze nog hebben, ons zennen. En al die mannen, wat door Nen en Ruud gingen, harchten nu Hamor en Sichem, en ze leiden zich alle beschnieden. En al die mannen van de stad leiden zich beschnieden. Dann am dritten Tag, als die Männer alle noch wund und schlimm wären, gingen Diener ihre Brüder, Simeon und Levi, mit Schwert an die Staaten an. Sie schlickten sich durch Hahn und brachten alle Männer um. Sie brachten Hamor und seinen Sehen sich im Arm mit dort Schwert und nahmen Diener von uns sich im sein Hüß und gingen träg. Und als Jakob seine Sehens anwarten, was geworden wir, gingen sie in bestohlen die Stadt, während die mit ihrer Sester schon gedreven haben. Sie nahmen durch all die Schub in dort Fei, die Esels in was der Sess noch in der Stadt und abgestapen wir. Sie nahmen all die Ergaut, all ihre Kege in Frühes, und nehmen, wo du eine Hieser wir, und nehmen dort für sich. Und Jakob seht zu Simeon und Levi. Dit, wat je gedonen haben, haft mir in Trubel gebracht. Dit kon de Anwohner in dit Land, de Kanaaniter und Peresita, jähen uns bringen. Wir sind nicht fehl, und wann die sich jähen uns taubbanden würden, würden sie mir in alles, wat ich hab, anbringen. Aber de Jungen seden, soll wie am Loten unsere Sester
2: Kapitel 35.
1: En Gott seht zu Jakob, packe mal ab en go no Betel. Mag din Lager dur en büde einen Altar für dem Gott, der sich die weiß, als du von deinen Bruder Esau ranen deitst. En Jakob seht zu seiner Familie en wer sess mit am wir. Stut alle Jetter von andere Völker auf, die je haben. Reinig jünd en trägt frische Kleider an. Wann wir reit sind, weil wir no Betel gonen, so dat ich dur einen Altar abrechten kann. Dei es für den Gott, der mir an meinen Trubel antworten deit, und immer mit mir gegonnen es, kreichen daunt, wo ich sie han gegonnen. Dann geben sie Jakob all die Jetter von andere Felder, wat sie haden, und auch die Ring, wat sie in den Uhren haden. Jakob begrof dort alle unter dem Ekenbaum, dich bei sichem. Als sie dann reisten, schickt Gott eine Furcht ab die Städte in der Gegend, und keiner juch Jakob in seine Sehns hingeran. En Jakob kam nu los, dort es Betel, en Kanaan mit all de Menschen, die mit am Wieren. Hei büde einen Altar, en nan de steht El Betel, wils do hat Gott sich am gewesen, als hei einmal von seinen Bruder wachrand. Deborah, Rebecca ihre Kirche, starf als sie do Wieren, en sie begroven ar bi den Ekenbaum, nicht weit von Betel. Do wehen nannten sie de steht Truer Ek. En Gott käm noch einmal nur Jakob, als er von Mesopotamien trägt wir, en er sehe ihn am. En Gott seht er am, die nomen es Jakob, aber du sollst von nu an nicht mehr Jakob heiten, du sollst Israel heiten. Gott geef am den Nomen Israel. En Gott seht wieder, ich sie Gott, der alle Macht haft. Möchst du viel Kinder haben, en sei er to nehmen. Ein Volk en viele Felder sollen von dir aufstammen. Von denen nur kommen, wo dort kenn ich's jeven. Dort Land, wo ich versprochen hab, Abraham und Isaac ihre Nachkommen zu jeven, wo ich die jeven. Und ich wo deine Nachkommen nur die dort Land jeven. Dann ging Gott wieder von der Stadt, wo er mit ihm geredet hat. Und Jakob rechte einen steilen Stein ab, und weh der Stadt an, damit dort hei du ein Trinkopfer von Wein und auch Eil über den Stein gaut. Und Jakob nahm die Stadt, wo Gott mit ihm geredet hat, Betel. Und sie reisten wieder von Betel, und wären noch in Engsje auf von Ephrata, als Rahel die Weidur Xaya schwor krieg. In der Früh wird er du halb seht zu ar. Ängst die nicht, du wirst noch einen sehen haben. Aber jrot eier ihr Leben von ar jink, wie sie starf den Tag, nahm sie den Jung Ben-Oni. Jakob ober nahnt am Benjamin. So starf Rahel. Und sie begroven ar dich bei Ephrata, wat van dort Bethlehem es. Und Jakob rechte einen Stein ab dort Grof. Der Stein es, wat wie van dort noch, der Stein ab Rahel er Grof, nahnen. Israel reist dann wieder, und sah sein Zelt und Jan sieht vom Edertorm ab. Als Israel an dort Land wohnt, ging Ruben einen Tag und lag mit seinen Vater, seinen Nebenfrü, Bilha. In Israel hier davon. Jakob hat 12 Sehns. Leia ihre Sehns wären Ruben, Jakob sein Erstgeborener, Simeon, Levi, Judah, Isachar und Zebulon. Rahel ihre Sehns wären Josef und Benjamin. Bilha, Rahel ihre Kirche, ihre Sehns wären Dan und Naphtali. Zilpa, Leia ere kirche, ere zeens wie een gad in Aser. Dit zijn dan al Jakob zine zeens, die in Mesopotamien geboren wieren. En Jakob keim no Mamre bi Kirjat Arba, wat vandag Hebron is, no zinen voda Isaac. Dit wie de jeend, wo Abraham en Isaac gewoond hadden. Isaac ward 180 jaar oud. Isaac wie oud en leven zat als hij starf, en hij ward met die lied hoop begroofd, die al eier gestarven wieren. Isaac zine zeens, Esau en Jakob, kapitel 36. Dit zijn de nokomen van Esau, die ook Edom heet. Esau neemt zine vrouwen van de Canaanita. Dat wieren Ada, Elon den Hetita zine dochter, Oholibama, Sibon den Hivita zijn zeen Anna zijn dochter, en Basemat, Ismael zijn dochter, en Nebajot zijn zesta. Ezo en Ada hadden een zeen Eliphaz. En Ezo en Basemat hadden een zeen Reguel. En Ezo en Oholibama hadden de zeens Jeush, Jalam en Korach. Dit zijn dan Ezo zijn zeens, die aan Kana aan je boeren wieren. En Ezo neemt zijn vrouwen, zeens en dachter en al zijn mensen, zijn vij en alles wat hij had in Kana aan toop gezameld, en trok weg van Jakob en een ander land. Ere wirtschaften waren te groot, dat ze konden toop wonen. De jeen kon niet al er vij feiden. En Ezo woont en de boy bij Zeer. Ezo is Edom. Dit zijn de nokomen van Ezo, die de stamvoeder van de Edomieter is, en een boy bij Zeer wonen. Ezo en zijn vrouw Ada hadden een zoon, Eliphaz, en Ezo en zijn vrouw Basemat hadden een zoon, Reguel. Eliphaz zijn zoons waren Teman, Omar, Zepho, Gatam en Kenas. Ezo zijn zoon Eliphaz en zijn nebenvrouw Timna hadden den zoon Amalek. Dit zijn Ezo en zijn vrouw Ada ere nokomen. Reguel zijn zeens heeten Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit zijn Ezo en zijn vrouw Basemat ere nokomen. Ezo en zijn vrouw Oholibama, die Anna zijn dochter en Sibon zijn grootdochter wie, hadden Jeush, Jalam en Korach. Dit zijn de stamvoeders van Ezo zijn nokomen. Derg Eliphaz, Ezo zijn eerstgeborenen, komen de stam Teman, Omar, Zepho, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Dit waren de stamvoeders mank Eliphaz zijn nokomen. Eliphaz wie Ezo en zijn vrouw Ada er zijn. Die woonden in Edom. En Ezo zijn zoon Reguel houde zijns Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit waren alle stamvoeders van Reguel zijn nokomen en groot zijns aan Ezo en zijn vrouw Basemat. Ezo zijn vrouw Oholibama houden de zeens Jeush, Jalam en Korach. Disse waren jeder een stamvoeder. Dit zijn Ezo zijn zeens met zijn vrouw Oholibama, de Anna zijn dochter wie. Dit zijn dan Ezo, die ook Edom genaamd wordt, zijn zeens en de stamvoeders van zijn nokomen. Zeir, de Horita, en zijn nokomen waren inwoner in land waar Ezo heen ging. Zeir zijn nokomen waren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn de nokomen van de Horita, Zeir zijn zeens, en dat land woont wie nu als Edom tjanen. Lotan zijn zeens waren Hori en Hemam. Lotan had een zesta, Timna. Shobal zijn zeens waren Alvan, Manahat, Ebal, Shefi en Onam. Zibon zijn zeens waren Aja en Anna. Des Anna vond eenmaal de heite kwaal in de wildnis, als hij zijn voordat Zibon zijn ezels heiden deed. Anna zijn kinder waren Dishon en de dochter Oholibama. Dishon zijn zeens waren Hemdan, Eshban, Yitran en Keran. Ezer zijn zeens waren Bilhan, Savan en Akan. Dishan zijn zeens waren Uts en Aran. De stamvoeders van de Horita waren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Dit zijn alle stamvoeders van de Horita in dat land Zeir. De kennigs, die aan Edom regeren, eier door een kennig Eva de Israëlieten waren, zijn tussen. Bela, Beor sin Zehn, regiert an Edom an der Stadt Dinhaba. Als Bela starf, regiert Jobab, Zerach von Bosra sin Zehn. Nachdem dort Jobab starf, regiert Husham, der von dort Land von der Temaniter kam. Husham starf, und an seiner Stadt regiert Hadad, Bedad sin Zehn. Hadad kriegt der Eberhand über Midian an Moab. Er regiert von der Stadt Avit. Nachdem dort Hadad starf, regiert Samla von Masreka. Nachdem dort Samla starf, regiert Shaul von Rehoboth um Euphrat Rifa. Shaul starf in Baal Hanan, Achbor sin Zehn, regiert an dem seine Stadt. Nachdem dort Baal Hanan, Achbor sin Zehn, starf, regiert Hadar. Dem seine Stadt wie Pagu. Seine Frau wie Mehetabel, Matred seine Tochter, und Mesahab seine Großtochter. Die Stammvaters von Esau seine Nachkommen, nur ihre Familien und Jähenden wären Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel und Iram. Das sind dann die Stammvaters von Edom, nur all die Jähenden nur, wo die wohnen. Die Edomiter sind die 37. Jakob wohnt in das Land Kanaan, wo sein Vater auch gewohnt hat. Hier ist die Geschichte von Jakobs seiner Familie. Als Josef 17 Jahre alt war, deut er mit seiner Brüder taub dort Feuheiden. Er schafft mit Bilha und Silpa ihre Sehns. Dann klagt Josef zu seinen Vater über seine Brüder. Jakob gleicht Josef Dala aus irgendest einen von seinen Kindern, weil Josef klein war, als Jakob all älter geworden war. Und Jakob mögt Josef einen Schmockenrock. Als seine Brüder sagen, dass der Vater am Beter gleicht als an, stiert an dort und sie können nicht mehr freundlich zu ihm reden. Nun nimmt sich dort so ram, dass Josef einen Traum hat und dort hat seine Brüder den vertalt. Der Traum mögt der Brüder noch hassel ja. Er sieht, horchte mal nur meinen Traum. Wir brachten alle Gaven taub auf dem Fleck. Und Jerusalem hat einmal recht meine Gaven sich steil an, und jene kämen Ramdei und kneiden sich für meine Gaven. Und seine Brüder sehen, meist du, dass du über uns regieren wirst? Meist du, du wirst Macht über uns haben? Als er an diesen Traum vertalt, werden die Brüder noch hassel ja. Und Josef hat noch einen Traum und vertalt seine Brüder den. Er sieht, horchte mal, ich hab noch weiter geträumt. Detmal schneiden sich die Sonne und die Mond in elf Stierns für mich. Als er seinen Vater und seine Brüder den Traum vertalt, soll sein Vater amen sehen. Was ist das für ein Traum? Sollen ich und deine Mutter und deine Brüder uns wirklich für die, was ab ihr schneien? Und seine Brüder wären am aufgänzlich, aber sein Vater behältet alle. Josef seine Brüder wären an der Jähen von Sichem gegangen, mit ihren Vater seine Herden. Und Jakob sagte Josef, deine Brüder sind mit dort frei nur Sichem gegangen. Komm, ich will haben die Sonst durchgegangen. Und er sagt, ich sie reit. Und Jakob sagt, dann go und sei auf alles gut geht mit an und mit den Herden. Und komm träg und sei mir dort. Und er ging vom Hebron-Tol und kam nur Sichem. Ein Mann traf am, als er da auf den offenen Stab rumging, und er frug am, nur was siehst du? Und er sagt, ich seh meine Brüder. Kannst du mir vielleicht sagen, wo sei er feiheiden? Und der Mann sagt, die sind wiedergegangen von hier. Ich hier an sagen, sie wollen nur dorthin gehen. Und Josef ging an ihn heran und funk an bei dorthin. Aber als er noch in ein Jahr fiel, sagen sie, dass er kam, und sie bereden sich, am dort zu machen. Und sie sehen einer zum anderen, hier kommt uns Dreimer, horchte mal, weil wir am dort schlonen und an eine von den Zisternen schmieden. Tüß sei wie, dort ein wilder Tier am abgefreten haft. Dann war wie seinen, wort von seinen Träumen waren wort. Aber aus Ruben den Plon hier, probt er Josef sein Leben zu raden und seht, weil wir am aber nicht dort machen. Und er seht, weil wir nicht ein Mensch dort machen, weil wir am hier in der Wildnis an eine Zister schmieden, aber dort am nisch andret an. Ruben will am so dort Leben raden und am träg nur ihren Vater bringen. Und als Josef nur seine Brüder kam, nehmen sie am seinen Rock auf, den besonders schmucken Rock, den er brückt, und sie nehmen und schmeiten am an eine Zister. Die Zister wird reich, du wirst kein Wutter dort bernen. Dann sahen die Brüder sich dol zum Eten. Aber als sie abkickten, sahen sie eine Gruppe von Ismaeliten ab Kamelen, die von Gilead kamen. Die führten deren scheinreckende Kein und Bost ab ihre Kamelen nach Ägypten. Und Judah sagte seinen Brüder, Was würde uns dort helfen, wenn wir unseren Bruder dort machen? Wir brachten da mit bloß Mordschuld ab uns. Weil wir am Leiber an den Ismaeliten verkaufen, weil wir am nicht andauen, heißt ja uns einer Bruder. Und seine Brüder horchten nur am. Und wat Handelsmänner, Ismaeliten von Midian, kämen da vorbei, und Josef seine Brüder hauven Josef uit de Zista rüt, und verkauften am an de Ismaeliten für 20 Silberstecher. Und die nehmen Josef nu Ägypten. Als Ruben träg nu de Zista jink und sag, dat Josef nicht do wie, mög am dort so trürig, so dat hij seine Kleider tweereit. Hij ging träg nu seine Brüder und seht, De Jung is waag, wat zal ik bloos staunen? En zij nemen Jozef zijn rok en dokten den en wat bloot van een kaas die zij geslaagd hadden. En zij nemen den schmakken rok nu eren voda en zeden. Wie hebben dit gevangen? Bezij die den en zij of dat dienen zeen zijn as. En hij zag dat dit die rok weer en hij zeed, dit is mijn zeen zijn rok. Die moet van een wille tier verfreten zijn. Jozef, mijn zeen, is sicher verreten worden. Dan verreit Jakob seine Kleider in Truhe en trok sich Sackkleider om een lint. Hij truert eine lange tijd voor am. En al seine Sehns en seine Dachter versochten am te treisten, aber kein Trost schlug bij am an. Hij zeed, ik wou van meinen Sehn truuren, wat ik zelfs nu dat Doudenrek go. Zo truert hij voor dat voor seine Sehn. Am tweschen tijd verkauften de Midianiter Josef in Ägypten an Potiphar, einer von dem König seine Angestalte, der Boberste von dem König seine
2: Kapitel 38.
1: Dann kam dort, dort Judah am Tolen entrock, war ich von seinen Brüder. Hei wohnt dort mit einem Mann von Adulam, der Hira heit. In ander Jahren traf Judah einen Mejal, der Shua, einen Kanaaniter seine Tochter wie. Und hei befried sich mit ihr und sie wären Mann in Früh. Judah in der Früh hatten einen Sehn und sie nannten am Er. En zij hadden nog einen Sehn, den nannten zij Onan. En zij hadden nog einen dritten Sehn, den zij Shala nannten. Om deze tijd woonden zij in Kesseb. Judah nam eine Frau für seinen Erstgeborenen, Er. Die Schwiegerdochter ernomen wir Tamar. En Er wir schlacht, en dem Haaren gefall dort nicht, so dat de Haar am Sturven leid. En Judah zeete Onan, Go en leef mit deinen Bruder seine Frau, en dau deine Flied, aus sein Schwager verar, dort den Bruder so no kommen kriegt. Aber Onan wisst, dort die Sehen nicht wo sie sehnen, en do wehen, aus heimat ar legen ging, leit he den Somen ab ihr fallen, so dat sein Bruder nicht wo no kommen haben. Dit gefall dem Herrn schlacht, en he leit Onan auch storven. Dann seht Judah zu Tamar, seine Schwiegerdochter, blieb aus eine Weid früh, en dienen vorder sein Hüs, wat mein Sehen Schella groot is. Hij had angst, dat hij ook met eenmaal sterven wordt, zoals zijn Brüder. En Tamar ging en leefde en er voerde zijn huis. Nu een gewisse tijd starf Juda zijn vrouw, de Shua zijn dochter weer. Nu zijn truer tijd ging hij naar Timna, wo zijn mannen schop scherden. Hij ging taub met zijn vriend Hira van Adulam. Dan als Tamar dat de heren kreeg, dat er schwiervoerder naar Timna ging, tom schop scheren, leed sie ihre Weidfrühkleider zu sehen und trock sich geweinelige Kleider an. Sei bedacht ihr Gesicht und jenk in sort Büter der Stadt, wo die Wach von einer Jim nur Timna jät. Sei wisst all, dat Schäler abgewaschen wir und dat sie nicht genommen wir aus einer Früh verarm. Als Judah er sah, dacht he sei wie eine Hure, weil sie ihr Gesicht bedacht hat. He jenk nur er an die Kant Wach und seht, komm, lot mi mit dich schlopen. Hij wist dat nicht, dat het seine Schwiegerdochter wie. En zij zeed, wat wasch die mij door vergeven, wann die met mij schlopen wasch. En hij zeed, ik wou die eine kleine kas van mijn herd geven. En zij zeed, wat wasch die mij bergen, dat die de schecken wasch. En hij zeed, wat zal ik bergen? Zij zeed, dien ring met den band en den goonstok. En hij geef haar die, en hij lag met haar. Bald doorab ward er klar, dat ze schwanger wie. Als Juda waag ging, ging zij ook eren waag en neem dat doek, wat ze even er gezegd had af, en trok zich eren weetvrije kleider aan. Juda

Nere deine jingen op dat land de leng dem rifa. Zij zag den karf, mank dat schelp en schekt eine mial den te holen. Als zij den opmuk, zag ze dat kind en dat hield. Arnein dat voets gans met. Dit is een Hebräer jonkje, zeet ze jrotzau. Dan kwam zine zesde evadelen vroeg. Zal ik die eine vroeg holen van de Hebräer, dat die dit kind bezorgen kon? Jo, go, zei den kennig zine dochter. Dei mial jenk en roop dat kind zine en ere motta. Als de motta kwam, zei den kennig zine dochter to aar. Nem dat kind en bezorg dat voor mij. Ik wou die doofje betolen. Zij neem dat en bezorg am. Als dat kind groot genoeg wie, bracht zij dem kennig zine dochter den ware. Dei neem den jong haan als eren zijn. En zij naam am Moses. Ween, zei zij, ik am uit een woeterhoof. Als Moses opgewassen wie, ging hij een dag door, wo einer van zijn stambreider wie, en hij zag wo schwor de dat houden. En hij zag ook, dat een Egypte een Hebräer, een van Moses zijn stambreider, schlug. Hij keek nog hanen her, en als hij keinem zag, schlug hij den Egypte dood, en verschorft am am zand. De nächsten dag ging hij wader ruut en traf dat aan, dat twee Hebräer zich zankten. Dan zei hij te dem, wat dat angefangen had, waarom schlest u einen van die ene lied? En die zei, wer haft die ewa ans gesagt, dat du ans verzeihen wirst? Oder meist du wasch mi ook doodschlonen, so als du den Ägypter deitst. Dan engst Moses sich en meint, de sach es dan doch ewa deel gekommen. Als de kennig dat ganze hied, wil hij Moses anbringen. Moses oberand wach vom kennig en keim nur dat land Midian. Du bleif hij bij einen Barm. De priester in Midian had 7 dachter, en de keimen nur dem Barm, am Wutter ab te holen, für ihre Schub. Als sie ober den Trachfall hoden, keimen andere Horts en Jürgen an wach. Dan keim Moses en halb de 7 Sestern ihre herdränken. Als sie dan nur ihren Vater Reguel keimen, seh dei, wat meint dit, dat je von dort so tidig tüs sind? En sei seden, ein Ägypter halb ans mit de Horts, en holt ook genug Wutter ab für ans, dat onze heer te zuipen had. En wo is die nu? Vroeg hij zijn Mialis. Waarom heb je dem door buiten geloten? Lot hem doch er nu eens en geef hem te eten. Moses mug zich dan bij de man thuis en de man leidt zijn dochter Zippora zich met Moses bevrijen. Zippora had dan bald een kleine jonkje en Moses geef hem den nomen Gershom. Ween, zei hij, ik een vreemde geworden zie en een vreemdet land. Nu een langere tijd starf die kennig in Egypten. De Israeliten waren gekweeld, dat ze steenden en ze roopten nu help. En God hier aan roepen in ere kwol. God hier er steenen, en hij dacht aan zijn bond met Abraham, met Isaac en met Jacob. God zag zich dat met de Israeliten aan, en hij kwam zich om aan. Moses wierf een langere tijd een schubhoord voor zijn schwiervader Jethro, de priester en Midian. Nu juch hij zijn schoop een dag, wat aan de andere ziet van de wildnis, wat hij bad Horeb, dem Gottesburg, keim. En als hij door weer, wijs ik verarm een engel van haarn en vlammen in een bosch. Moses valt dat op, dat door vier weer, ober de bosch niet verbrand. Dan zegt Moses, dit wil ik mij van dichterbij bezuinen. Dit is toch zonderbaar, dat de bosch niet verbrand. En als de haar zag, dat hij door haan kwam, roept God van hem bosch, Moses, Moses. En hij zei, ik zie hier. En God zei, kom hier niet noder en neem die dien foutig af. Die steed, op wanneer du steest, als heil het land. En hij zei weer, ik zie dien vader zijn God, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Doormet bedijkt Moses zich dat gezegd. Hij had angst God aan te kicken. Dan zei de haar, ik heb dat goud gezeinen, wo mijn volk van de Egypte gekweeld wordt. En ik heb gehoord dat ze unja ihre Absichter stehen en mij bezorgd dat ze zo lieden. En nu zie ik gekomen aan van unja de Egypte ihre gewalt te raden. Ik wou aan u dat land ruut brengen en aan nu een goudet en grootet land brengen. Dat is een land, wo maaltjen honig ranen, wo nu de Canaanita, de Hetita, de Amorita, de Perizita, de Hivita
in die Jebusiter wohnen.

0: van de Israeliten dat ver dem Herrn abgehoven wordt. En de Leviten zullen ihre hein op de kap van de ballen slagen, en dan zal de een bal als een zendopfer en de andere als een brandopfer ver dem Herrn gebracht worden, tom de Leviten verzeinen. En du zalst de Leviten ver Aaron in zijn zeens stalen en als een opfer dat ver dem Herrn abgehoven wordt, brengen. Zo zalst du de Leviten van de andere Israeliten apart stalen, dat ze mij gehören. Want je de Leviten zo ver God reingemaakt hebben, en als een opfer, dat abgehoven wordt, gebracht hebben, zullen ze gonen in ihre Arbeit en dat Versammlungszelt donen. Die zijn ganz mij gegeeft, en ik heb mij de teuge Egen van mangte Israeliten. Ik heb mij die genomen en die steht de Erstgeborene van alle Israeliten. Jeder Erstgeborene van de Israeliten gehört mij, van Menschen en ook van dat Vij. Ik weet mij die, als ik al de Erstgeborene in Ägypten aanbracht, ob ik heb mij de Leviten genomen en de steed van alle Erstgeborene in Israel. En nu heb ik de Leviten van mank alle Israeliten genomen en Aaron in zijn zeenste gegeeft, dat zij de arbeid en Versammlungszelt voor de Israeliten donen zullen en dat zij de Israeliten verzuinen, zodat nicht eine ploeg op de Israeliten kämpt, wann ze dicht bij dat Heiligtum komen. Moses en Aaron en de ganze Gemeinschaft van Israeliten deiden dat zo met de Leviten, als de Herr Moses dat abgegeeft had. De Leviten mogen zich ver God rein en waschen ihre Kleider, en Aaron bracht de Leviten ver dem Herrn, zo als ein Opfer dat ver dem Herrn abgehoven wordt, en hij verzeint aan dat ze ver God rein wären. Als zij dat gedonen hadden, nemen de Leviten ihre Arbeit unter Aaron in seine Sehns am Versammlungszelt ab. En zo als de Herr Moses dat gesagt had, wären de Leviten, zo deiden zij dort. De Herr redte Moses en zeed, dit is wo je dort met de Leviten donen zullen. Alle Männer 25 jaar oud en älter zullen am Versammlungszelt deinen en door ihre Arbeit donen. En wann ze 50 jaar oud waren, zullen ze frie zijn van ihre Arbeit en door nicht meer deinen. Dan derven ze ihre Bruider bij ihre Arbeit am Versammlungszelt helpen, aber zullen nicht verantwoordelijk zijn bij de Arbeit. Dit is wo je dort met de Leviten donen zullen, dat
1: in ieder Mose, Kapitel 9. De Herr red met Moses in de Sinai-Wildnis am zweiten Jahr in de eerste Monat, nachdem, als ze uit Ägypten getrokken wären, en seht, lot de Israeliten dat Passafast vieren an de bestemde Tiet, am 14. Tag in deze Monat, an de bestemde Tiet jähen Ovent, zal je dat Passamolje neef, nur alle Verschriften in Ordnungen holen. En Moses red met de Israeliten dat ze dat Passafast holen sollen. En ze hielden dat Passafast am 14. Dag in de eerste Monat jähen Ovent in de Sinai-Wildnis, kreit so als de Herr Moses dat vergesagt had, so deiden de Israeliten dort. Door wären einige Männer arrein geworden an einen Doden, so dat ze an dem Dag nicht dat Passamol holen konnen. Da kämen am selben Dag ver Moses en Aaron in Seden to am. Wie sind arrein geworden an einen Doden? Worum soll wie teruggestalt seinen, dat wie dem Herrn onze Gove nicht bringen derven an de bestemde Tiet met de andere Israeliten taub. Moses seht aan, wacht, ik wil hieren, wat de Herr van jun verlangen wordt. En de Herr red met Moses en seht, sei de Israeliten, wann wer van jun oder van jun no kommen arrein geworden is van einen doden mensch oder op eine lange reis is, dan zal hij doorwegen dem Herrn zijn Passamol holen, ob er eerst en de tweede Monat am 14. Dag jähen ovend, en hij zal dat met brood ohnen zuurdeeg en betret kruithoop eten. En ze zullen nusch door van evaloten wat om marien, ook keinen knoken door van twee breken, en zullen dat gans nur de ordnung van Passafast holen. Wer rein is, en nich op eine reis is, en dat verzient, dat Passafast te holen, de zal uit zijn volk uitgeroot worden, wiel zij zijne goven nicht door de bestemde tijd dem Herrn gebracht haft. Hij zal zijne zin drogen, en wann ein Fremder bij jünd woont en dem Herrn ook dat Passafast vieren wil, zal hij dat nur de Verschrift in Ordnung für dat Passafast vieren. Door zal eind in dezelfde Ordnung bij jünd zijn, für de Fremde ook für jüne Menschen. An dem Dag, als de heilige Woning abgestalt ward, bedeigt eine Wald de Woning, dat zelt met den Beweis van dem Bund, en vom Ovent bad am Marien stand de boven de Woning, als sein Dach erschien. So passiert dort de ganze Tiet, dat de Wald, de ewa Dach bedeigen deit, en de Nacht ein Dach erschien aufjäuf. En immer, wann de Wald sich vom Zelt abhof,